0: bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen doet zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter. Betrouwbaar.
2: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
3: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Girocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: It was a night.
1: Ooh, what a night it was, it really was.
0: Such a night. Came the dawn, and my heart in her love.
2: Zomer op je radio, de zomerhits uit onze tijd. Je hoort ze op de Limburgse Zomerradio. Even goud. Zon.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Zijn goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Liefde voor Limburg.
4: Gabi Kolenbunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met al de schoonheid in de schaduw van de mijnen. En al de schoonheid voor dat er is, maar vooral Limburg samen.

Hallo, ik ben Johan Veugelers en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

Ik ben Wouter Beeke van Leopoldsburg en voor mij is de liefde voor Limburg de liefde voor de Limburgers. Ik denk dat Limburg maar is wat het is door de mensen die er wonen. En dat betekent dat ze gastvrij zijn, dat ze op zondag Limburgse vlaai eten. Dat ze bescheiden zijn, maar toch goed weten wat ze willen. Dat ze kunnen genieten van al het moois dat Limburg te bieden heeft. Zijn natuur, zijn pracht, maar vooral zijn mensen. Dus de liefde voor de Limburgers.

Ik ben Marleen Kaufman, ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via

Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Lorette Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE-Travel Staftours. XE-Travel.be. Dat is ixetravel.be.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken.

0: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
1: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
2: Bruisend Lommel.
3: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
4: Bruisendlommel.be.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

Hallo, ik ben Ilse Wevers, ik ben de burgemeester van Oudsbergen. En liefde voor Limburg, dat betekent voor mij mensen die elkaar ontmoeten. Heel veel verenigingen die samenkomen, heel veel mensen die kunnen elkaar ontmoeten op een zeer laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een heel rijk verenigingsleven, heel veel geëngageerde vrijwilligers die samen schouders ergens onder zetten en zorgen dat het goed leven is in elke dorpskern in Limburg.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
2: Vrijdag lag je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de Molenfeesten.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandagvoormiddag op Peermarkt, dinsdagvoormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdagvoormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdagvoormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
7: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Retro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
5: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
4: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
6: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
4: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik was, ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
0: Terwijl

0: FM Goud, feest mee!
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te

0: www.kaarsjebranden.be.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
3: Vestium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.vestium.be.
1: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496-5354-53.
5: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
8: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
1: Terwijl 's avonds de beste

0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts 35 euro. Enkel tussen 11:30 en 11:30.

0: kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
1: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
2: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
3: Boelehoef 3 in Pelt.
4: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

Waanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
7: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
6: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
8: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
6: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Zomerhitten.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Iets te melden. Reageer. App ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: Despacito.
1: Ja, dat zijn twee grootheden hè, die de zomer altijd uitdragen... tot en met Louis Fancy en Daddy Yankee... samen op het liedje Despacito. Om met dit uur en deze editie van de Early Birds mee te beginnen... allemaal een hele aangename woensdagochtend. De nationale feestdag ligt ondertussen alweer achter ons.

vrienden, sinds enkele weken vind je ons ook op TikTok. Ik zou het leuk vinden als je ons volgt op TikTok, als je tenminste een account hebt. Zoek even op TikTok op FM Goud, dan kom je ons meteen tegen. Rechtstreeks kan ook @fm.goud.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 7:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables. En dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis. En dit in samenwerking met FM Goud.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerke Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerke Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Zomerbaar Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen.

0: Op woensdag zijn we gesloten.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
7: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
8: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie. Op redactie@evengoud.be.

0: We kijken alweer uit naar het komend weekend. Dan gaan we weer onze vleugels spreiden. En dan kom je ons tegen op de molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel. Zondag zijn wij erbij. Dan is het familiedag. Het begint al om 7:00 ochtends. Dan is er heel veel kinderanimatie. Dan zijn er wandel-, motor- en fietstochten. Een gezellige rommelmarkt om 9:00 ochtends. Vanaf 7:00 zijn er ook warme bakkers aanwezig. En in de namiddag zijn er heel wat optredens vanaf 2:00 met bijvoorbeeld de Dansmariekes, een bluegrass band met Power Boam en met Out of Reaction. Wij zijn erbij om de presentatie en de muzikale animatie te doen de hele namiddag en avond.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: STVV heeft op Staje gisteren een open training en supporterspicnic georganiseerd als start van het nieuwe seizoen. De club wil de fans betrekken bij een historisch jaar, want de Canaries spelen na 20 jaar opnieuw Europees voetbal. Ook de supporters reageren enthousiast en kijken vol vertrouwen uit naar de Europese campagne in augustus. De museumboerderij van Bokrijk is opnieuw open voor bezoekers. Die ging tijdelijk dicht nadat bij een schaap Q-koorts werd vastgesteld. Nu de dieren gevaccineerd en gezond zijn verklaard, mogen ze opnieuw naar buiten. Bezoekers kunnen tijdens een speciale boerderijdag zelfs de zeldzame Ardense voskopschapen van dichtbij ontmoeten en knuffelen. De Nationale Feestdag is in Hasselt traditioneel gestart met het Te Deum in de Sint-Quintinus-kathedraal. Dit jaar woonden prins Laurent en prins Claire de viering bij. Dat lokte heel wat nieuwsgierigen naar de binnenstad. Na de dienst namen het prinsenpaar en de lokale mandatarissen uitgebreide tijd om het publiek te groeten.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.

De one and only Brian Adams, please forgive me in de ochtend bij de digitale radio van Limburg. Welkom bij FM Goud. Cliff Richard, Carrie Doesn't Live Here Anymore, is onderweg Bellfire. Ken je die nog? Die had een hit met Perfect Bliss en ook met All I Want Is You. Die is zometeen onderweg. Eerste huwelijksaanzoek van Bruno Mars.

Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XE Travel.be. Dat is ixetravel.be.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
2: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
4: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
5: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveer matras vanaf €952.
6: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
7: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D-audiovisuele show hierover.
8: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
12: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vintageboutique.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
7: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
6: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
8: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
6: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

gêné. Sur le nez. En bas dessous.

een ochtendkusje, of zeg maar eerder een hele dikke zoen. Om de dag te beginnen, Big Bijou van Carlos. Hey, goedemorgen, welkom terug bij de Limburgse Zomerradio.

De Jonas Brothers komen er zo meteen aan. Love Me to Heaven, een liedje dat in je hoofd blijft kleven. Gorky ook, soms vraagt een mens zich af. En we hebben ook nog eens Calvin Harris en Sam Smith. Die hadden samen een hit met Promises. Dit is ABBA nu, SOS. Goedemorgen Limburg.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
2: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
3: ANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
4: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
4: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
4: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
4: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
4: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met

0: terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maclaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pedieu.
1: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pedieu.
0: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandag, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Barefoot, Comelfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
2: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
2: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Eiffeltoren heb je misschien... je bent er waarschijnlijk al wel ooit geweest. Je hebt er een fotootje van gemaakt. Misschien heb je hem wel beklommen. Daar is toch iets mee aan de hand in de zomerperiode. Is een leuk weetje om op een kantoor mee uit te pakken. En ik ga het je zo meteen vertellen.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: De nieuwe film Le Fossoir van de Truinse regisseur Michael Roskam is geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Toronto. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Belgische verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog een valse versie van de krant Le Soir verspreidden om de nazi-bezetter te bespotten. Het festival loopt van 10 tot 20 september in Canada. In Widooien bij Tongerenborgloon hebben vrijwilligers van Natuurpunt opnieuw vergeefs gezocht naar wilde hamsters. Net als vorig jaar werd geen enkel dier of burcht gevonden. Widooien is de laatste plek in Vlaanderen waar de beschermde diersoort nog voorkwam. Natuurpunt hoopt dat lopend Europees onderzoek maatregelen oplevert om de hamster voor uitsterven te behoeden. De Tienste modelbouwgroep 84 heeft een schaalmodel gemaakt van de Britse Lancaster bommenwerper die in maart 1945 neerstortte in Bunsbeek. Het model werd overhandigd aan burgemeester Peter Reekmans en krijgt een plaats in het gemeentehuis. Zo wil de gemeente het verhaal levend houden van de 7 bemanningsleden die bij de crash om het leven kwamen.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.

0: Een mens vraagt zich misschien af, heb jij een leuk weetje, een zomerweetje om mee uit te pakken op kantoor? Ja, dat heb ik. Want je weet, de Eiffeltoren is van staal en staal kan uitzetten door de hitte. En dat is met de Eiffeltoren ook zo. Op een hele warme zomerdag kan de Eiffeltoren tot 15 centimeter hoger worden door het uitzettende staal. Echt waar.
1: Hey,

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE-Travel Staftours. XE-Travel.be. Dat is XE-Travel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada. Kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Gas.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in...

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
3: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
2: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
4: Nieuw in Hechtel-Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
5: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Einde van de Early Birds, Take Me To Your Heart. Ja, daar hebben jullie allemaal een plekje. In mijn hartje zitten de liefste, de mooiste, de knapste, de gezelligste, de tofste luisteraars van heel Limburg. En dat zijn jullie, kijk, een geweldig compliment om de dag mee op te starten. Geniet nu nog van de chorus in the heat of summer sunshine. Every-

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieurbasic.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoog tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladesystemen. Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
3: Nieuw Empire. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag.

0: stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
1: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: STVV heeft op Staje gisteren een open training en supporterspicknick georganiseerd als start van het nieuwe seizoen. De club wil de fans betrekken bij een historisch jaar, want de Canaries spelen na 20 jaar opnieuw Europees voetbal. Ook de supporters reageren enthousiast en kijken vol vertrouwen uit naar de Europese campagne in augustus. De museumboerderij van Bokrijk is opnieuw open voor bezoekers. Die ging tijdelijk dicht nadat bij een schaap Q-koorts werd vastgesteld. Nu de dieren gevaccineerd en gezond zijn verklaard, mogen ze opnieuw naar buiten. Bezoekers kunnen tijdens een speciale boerderijdag zelfs de zeldzame Ardense voskopschapen van dichtbij ontmoeten en knuffelen. De Nationale Feestdag is in Hasselt traditioneel gestart met het Te Deum in de Sint-Quintinus-kathedraal. Dit jaar woonden prins Laurent en prins Claire de viering bij. Dat lokte heel wat nieuwsgierigen naar de binnenstad. Na de dienst namen het prinsenpaar en de lokale mandatarissen uitgebreid de tijd om het publiek te groeten.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service. Zomerbaar, Osgeleig. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten. Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
2: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
0: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey,

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's.

Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
0: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
3: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nematvalt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Bruisend Lommel.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
6: Bruisendlommel.be.
7: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Liefde voor Limburg.
4: Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt. Waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: De nieuwe film Le Fossoir van de Truinse regisseur Michael Roskam is geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Toronto. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Belgische verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog een valse versie van de krant Le Soir verspreidden om de nazi-bezetter te bespotten. Het festival loopt van 10 tot 20 september in Canada. In Widooien bij Tongerenborgloon hebben vrijwilligers van Natuurpunt opnieuw vergeefs gezocht naar wilde hamsters. Net als vorig jaar werd geen enkel dier of burcht gevonden. Widooien is de laatste plek in Vlaanderen waar de beschermde diersoort nog voorkwam. Natuurpunt hoopt dat lopend Europees onderzoek maatregelen oplevert om de hamster voor uitsterven te behoeden. De Tiense modelbouwgroep 84 heeft een schaalmodel gemaakt van de Britse Lancaster bommenwerper die in maart 1945 neerstortte in Bunsbeek. Het model werd overhandigd aan burgemeester Peter Reekmans en krijgt een plaats in het gemeentehuis. Zo wil de gemeente het verhaal levend houden van de 7 bemanningsleden die bij de crash om het leven kwamen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.
2: Goedemorgen, welkom bij je gang.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Festivive is de plek waar muziek en beleving samenkomen met grote namen uit binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivive, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivive.be.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in mei.

Pathé. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Ticket

0: Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: We love lifestyle. Jij ook? Verwen jezelf dan met een abonnement op Imago Magazine. Of doe er eentje cadeau. Een plezier om te geven en een feest om te krijgen. Boeiende content van voor tot achterflap. Een rijk scala aan lifestyle topics verpakt in een glossy magazine. Waar je mee kan uitpakken bij vrienden en collega's. Bovendien steun je ons goede doel Stichting Tegen Kanker. Surf nu naar www.imagomagazine.be en word onze nieuwe abonnee.
8: RMR Projects.
9: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
8: RMR Projects.
9: Maakt van ieder project een erezaak.
10: De superhits uit de 80's en de 90's die iedereen kent. Maar ook de vergeten pareltjes. Je hoort ze straks weer. Tussen 1 en 2 in de Flashback Show. 1 uur non-stop genieten na de lunch. Mis het niet.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: In Te Senderlo, Ham, hebben de beschilderde keien van de actie Kei voor Autisme een vaste plek gekregen. De actie moest aandacht vragen voor een autismevriendelijke samenleving. Inwoners beschilderden massaal keien als symbool van steun. De stenen zijn nu te bewonderen aan de Hamse puzzelkast in de Gerhoevenstraat en aan de Hamse slang van Blijstjaatje in de Veldhovenstraat. In Ellicom is de jaarlijkse dorpsschieting geëindigd in een uitzonderlijk spannende finale. Door de invallende duisternis moest de wedstrijd uiteindelijk worden stopgezet. Jos Hendricks kroonde zich tot dorpsschutter van 2026 door als laatste zijn bulken af te schieten. Bij de jeugd ging de titel naar de 7-jarige Len Vlasaks. Volgens de organisatie was het een historische editie met veel deelnemers en een bijzonder hoog niveau. In Zelem namen 15 teams deel aan de tweede editie van de zeepkistenrace van de KSA van Zelem. Op het parcours verschenen opvallende creaties, waaronder een poopmobiel, een Ferrari en een wagen in kebabthema. De deelnemers trotseerden een bochtig parcours met verschillende hindernissen. De organisatie spreekt opnieuw van een geslaagde en sfeervolle editie.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: fijne goede woensdagmorgen toewens. Woensdag 22 juli zijn we aangekomen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: 2 uur lang de leukste hits op jullie richting en die gaan er aankomen. Ik ben begonnen met eentje van Rupert Holmes en Escape, oftewel de Pina Colada Song uit 1980. Welkom bij Limburg's leukste FM Goud.

Streets and Smile gingen helemaal terug, 2 jaartjes terug in de tijd. Ik heb van Olivia Rodrigo nog klaarstaan en Drop Dead, de hit van dit moment van Olivia Rodrigo. En deze van Neil Diamond, hebben we natuurlijk niet te vergeten, Desiree uit 1978 weer.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixitravel Staftours. Ixitravel.be. Dat is ixitravel.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
6: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
5: Terwijl s'avonds de beste retro-

0: en kom mee vieren. Tickets en info boerzebier.be. Ook FM Goud, feest mee!
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
5: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
0: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
7: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
0: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijgmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
7: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.
8: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
9: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: Radio Peer.
1: Met Michel van der Feesten.
0: Laat je oren spreken. Dit is Stadsradio Peer.
2: Sinds kort heeft Mijn Stadsapp een slimme nieuwkomer. Maak kennis met Lisa, jouw persoonlijke slimme assistent. Heb je een vraag over diensten, projecten of activiteiten in Peer? Lisa staat 24/7 voor je klaar en geeft je meteen het juiste antwoord. Lisa is een slimme chatbot die met je meedenkt, je vraag begrijpt en je snel op weg helpt. Geen vraag is te gek. Nog niet geprobeerd? Download dan Mijn Stadsapp in de App Store of de Google Play Store en ontdek hoe makkelijk Lisa jouw leven maakt. De stad Peer zal 20 bermen van inwoners gratis ontharden. Hoe kan je meedoen aan die gratis bermenactie? Wel, surf naar www.planeetpeer.be/ontharden. Bezorg ons je adres, de oppervlakte en een foto van de bestaande toestand. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt tot 20 bermen. De werken worden door de technische dienst van de stad Peer in het najaar uitgevoerd. Een drone laten vliegen in de buurt van de vliegbasis? Van die plannen zie je beter af. Als je geen toestemming hebt of boven een sowieso verboden zone vliegt, riskeer je een boete van €10.000 en inbeslagname van de drone. Zeer uitzonderlijk kan een dronevlucht wel doorgaan. Alle info op peer.be/drones. Sinds deze zomervakantie vind je meerdere duurzame initiatieven binnen de stad Peer onder één dak en dit op een nieuwe locatie, de Kiezelkleine Brogel 39A. Het gaat om de Fietsbiep, het Werkkot en Sint Vincentius.
1: Stadsradio Peer.
0: Laat je oren spreken.
3: FM Goud. Liefde voor Lin.

me volop van genieten van deze Summer Sun van de formatie Texas. En ik ging helemaal terug naar Schotland. In 1999 scoorde die ontzettend veel hits in die tijden. Queen staat eraan te komen. I Want to Break Free. En niet te vergeten deze van de Shirts. Love and Walk Away. En niet te vergeten, dat moet je af en toe doen. Lachen en denken. Jij verrekt. Ik trek mijn plan wel. De Robert Trey Band. Right Next Door. I can feel-

Overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staff Tours. XE Travel.be. Dat is ixetravel.be.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Temploe in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Temploe behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
3: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
4: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
7: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
8: Zomerbaar, Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
9: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
10: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
11: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
12: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
13: Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

ons. En natuurlijk, deze, de New Kid in Town, gaan we richting de klok van 12 uur. En dat wil zeggen dat we natuurlijk de nodige boodschappen om ze moeten laten gaan passeren. En dat we terugkomen na de klok van 12. Maar ik heb voor jullie nog voordat ik eruit ga, we gaan een lekkere oude van Buddy Holly, Everyday. En dan de Monkees doen we erbij met Dream Day, Daydream Believer, beter gezegd. Een van die lekkere hits die de Monkees scoorden. Tot 7 na de klok van 12.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: heel fijn dat jullie nog afstemmen. Fijn dat jullie nog luisteren naar FM Goud. Welkom terug. We hebben nog een uurtje te gaan hier bij
1: Muziek als vanouds met Marcel Nauts.
0: Met nog een hele hoop leuke hits die eraan komen. Lekkere zomerse platen. Dat weet je ondertussen. Zoals deze waar ik mee ben begonnen. Alvaro Soler en Topic. En Solo Partie. Een hitje van 4 jaar geleden ondertussen weer.

toch wel redelijk populair is. Want er heel veel mensen zeggen, ik heb gehoord, of ik heb dit gehoord, of ik heb dat gehoord. Bananarama die zong het in 1987 al over I heard a rumor. Het zijn allemaal geruchten natuurlijk. En dat kan natuurlijk altijd wel verkeerd aflopen als je de verkeerde geruchten doorvertelt. Boesha staat aan te komen met Nikkik, de hit van dit moment. En dan Becky Bell, Stepping Out Tonight. En dan niet te vergeten deze van Dolly Dots. Zij zong over Radio Holland, Radio Gaga natuurlijk. Nee, zing over Radio FM Gaga.

0: Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Boshuis Nieuw Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
9: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3, een pelt.
11: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Ik ben Steven Matthij, burgemeester Stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn. Waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten. Zoals bijvoorbeeld in de Stad Peer van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgras tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

Het is natuurlijk heel bizar, oftewel How Bizarre, OMC. Die mannen die scoorden er al begin jaren 90 mee. R.E.M. staat eraan te komen, Imitation of Life. En dan Frankie Valli, de man die natuurlijk zo'n hoge stem heeft dat hij in Grease wel de titelsong mocht zingen. Deze Grease van Frankie Valli, zoals ik al zei. En Gary Pickett, Lady Willpower. Lady.

0: Pinopop 2026. Het Tribute Festival op 8 en 9 augustus. Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, In Excess, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.

0: al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Retourdienst Jacky Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacky's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Retourdienst jackyjaake.be of bel even 089 56 31 82.
3: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
4: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
4: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
4: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
4: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
4: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
3: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vierde ambassadeur van Paix Dieu.
6: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
7: Elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
8: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspool via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

0: Zo, mijn woensdagprogramma zit er ook weer bijna op. We gaan richting de klok van 1 uur met deze van Blondie en Islands and Lost Souls uit 1982. En ik ga jou een hele fijne woensdag wensen. Want morgen zijn we donderdag en we gaan weer richting dichter en dichter naar het weekend toe. Don't take away the music, dat mogen jullie nooit doen. Tavares die gaat er nog zingen voor jullie. En dan de Kings met het alom de mooie meezinger Lola. Tot morgen, donderdag 23 juli om 11 uur zijn we weer paraat hierbij.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: Salut!

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Tot voor je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. FM Goud. Liefde voor Limburg. Flashback.

0: elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Bosrand, bijten gewoon genieten.
6: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
5: Bosrand, buiten gewoon genieten.
6: You need this.
0: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.

0: solde bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
1: Dierencrematorium Ede Uitbree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
2: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
3: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
4: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
5: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Schlagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Schlagerwood 2026. Mis het niet.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook. Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleeshal Hendricks. Deze maand filet kotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks. Vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleeshal Hendricks.
5: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
6: Geniet de hele maand juli van onze zomersolder. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
7: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
9: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
10: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Zwart.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het nieuws uit je buurt. De stemmen van hier. De radio van bij ons. FM Goud. Met liefde.

De behoefte voor nostalgie. Maar geen zorgen, u heeft alleen maar twee oren nodig om naar ons te luisteren voor de beste muziekhits uit onze tijd hier bij FM Goud Limburg. En als u graag een tasje koffie wilt grijpen, geen zorgen, want u bent nu aanwezig bij mijn programma Koffietijd met Ibrahim. Wij gaan naar een hit van 2018, voordat we naar de goede oude tijden gaan. Het is eigenlijk een meer koudere hit van Milo Meskins, want het heet Stone Cold Liar. En ik denk dat voor veel mensen die hier op deze wereld leven, dat eigenlijk wel een feit is. Want je hebt ook veel leugenaars. En ik denk dat dit nummer dat wel een beetje zo wat resulteert. Dus we zullen maar eens luisteren naar deze koude hit.

We gaan nu terug naar de jaren 60 met een sfeervolle nummer van Marianne Faithfull. Het heet Summer Nights, ademt de sfeer van lange warme avonden en zomerse herinneringen. Met haar karakteristieke stem wist Marianne Faithfull een heel eigen plek te veroveren in de popmuziek van de jaren 60. Een leuk weetje trouwens voor de mensen die het niet weten. Summer Nights was in 1965 een van haar eerste grootste hits en hielp haar internationaal door te breken. Een prachtig voorbeeld van de elegante popsound uit die tijd. Dus we zullen maar niet lang wachten. Luister naar deze geweldige hit. Summer Nights.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
2: Festivai is de plek waar muziek en beleving samenkomen met grote namen uit binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivai, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivai.be. Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
3: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Bagge Band en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
2: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
8: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
9: Zeker in verzekeringen, Certas.
10: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
9: certas.be.
10: Certas, dat is CERTASS.
11: Are you ready?
12: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Belt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
13: Attention!
14: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
15: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
16: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
17: FM Goud, met de hits van nu.
18: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het is tijd voor een flinke dosis vol humor met een hit van Tina Turner. Typical Male. Het is eigenlijk een energieke nummer, vol met karakter en, zoals ik zei, heel veel humor. Het gaat over de aantrekkingskracht tussen twee mensen, maar ook over de typische verschillen en misverstanden tussen mannen en vrouwen. En weer een leuk feitje, het nummer werd in 1986 uitgebracht en kreeg opvallende videoclip met een speelse, bijna filmachtige sfeer. Natuurlijk is het vooral voor de krachtige stem en de uitstraling van de enige echte Tina Turner. Dus we zullen maar eens meteen luisteren met het volume wat een beetje hoog te zetten. En hier is Typical Male.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XeTravel Staftours. XeTravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken. Want alles wat je nodig hebt, is hier al.
0: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
1: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Deco, deco, ramen en deuren.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
6: Fevercool airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossaud airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Pieters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: solde bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
1: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
2: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
3: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwash Club.be. Like us on Facebook.
2: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
4: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
5: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandag, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Barefoot, Comelfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
6: Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

De koffie is misschien bijna op, maar de muziek blijft nog even zweven hier. We gaan het afsluiten met een nummer dat perfect bij dit moment past. Het is Fly Like an Eagle van Steve Miller Band. Het gaat over een lied met vrijheid, dromen en even boven de dagelijkse drukte uitstijgen. Een mooie gedachte om de uitzending mee af te ronden. Dus laat je mee voor hier en weet je, vlieg je straks met een glimlach de rest van je dag in. Tot de volgende keer allemaal. Kom maar gerust tussen 2 uur en de middag morgen terug als je graag weer een warme tasje koffie wilt grijpen. Heel erg bedankt en tot

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Echt positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: In Te Senderlo, Ham, hebben de beschilderde keien van de actie Kei voor Autisme een vaste plek gekregen. De actie moest aandacht vragen voor een autismevriendelijke samenleving. Inwoners beschilderden massaal keien als symbool van steun. De stenen zijn nu te bewonderen aan de Hamse puzzelkast in de Gerhoevenstraat en aan de Hamse slang van Blijstiaatje in de Veldhovenstraat. In Ellicom is de jaarlijkse dorpsschieting geëindigd in een uitzonderlijk spannende finale. Door de invallende duisternis moest de wedstrijd uiteindelijk worden stopgezet. Jos Hendricks kroonde zich tot dorpsschutter van 2026 door als laatste zijn bulken af te schieten. Bij de jeugd ging de titel naar de 7-jarige Len Vlasaks. Volgens de organisatie was het een historische editie met veel deelnemers en een bijzonder hoog niveau. In Zelem namen 15 teams deel aan de tweede editie van de zeepkistenrace van de KSA van Zelem. Op het parcours verschenen opvallende creaties, waaronder een poopmobiel, een Ferrari en een wagen in kebabthema. De deelnemers trotseerden een bochtig parcours met verschillende hindernissen. De organisatie spreekt opnieuw van een geslaagde en sfeervolle editie.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.
5: Ik ben Mees Sommers en liefde voor Limburg zegt mij: laat de zon in jullie hart.

0: Wat een zomersgevoel met een prachtig radiostation. Blijf gewoon bij ons bij Zomerradio FM Goud met Shakira featuring Alejandro Sanchez en La Tortura. Als ze een beetje maar een naam heeft. We gaan door met de leuke muziek samen met Gazebo en I Like Chopin.
1: Back Home met Guido Bergmans.

0: Raak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453. Of je komt naar Draak Vintage. Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
1: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
2: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
0: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.
3: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.

0: Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselare, Kokzijde of Antwerpen wonen, maar dus in het fijne Limburg. Houden zo.
1: En dit is deze maand onze Limburgse lieveling, Sabine Tiels, Tegenpolen.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

me te doen wat je wil, maar je mag me niet met mijn voeten spelen. Are you kidding me? Heb je geluisterd naar Anouk. Zomerradio FM Gelderland met Shakira featuring Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Stevie Wonder, een uitdaging van 1973. And You Are the Sunshine of My Life. En Tim Harden, How Can We Hang On to a Dream? What can

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
7: Ik wandel elektrisch, Mark.
6: Hoezo?
7: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur lithium-accu aan een spotprijs.
6: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
7: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
8: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
9: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
10: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
11: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Favorcool Airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossaud Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
12: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
13: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 1:30 tot 5:00.
14: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
15: Boelehoef 3 in Pelt.
16: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.

Dion die Parijs helemaal binnenstebuiten gaat draaien met Ne partez pas sans moi. Ze is inderdaad terug in toeren en het begint allemaal in Parijs. We hebben nog een wereldhit van ABBA, Dancing Queen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Liefde voor Limburg.
4: Ik ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in onze beweging.

Of wij de zomer niet uit je radio laten rollen. Fiesta de los Tombolieros van de Sun Clubs, een Spaanse band. Dit is UB40 en Homely Girl.

Home Wrecker is de nieuwe van Somber en die komt op de lijst. En eenmaal per radiouur krijg je inderdaad een actuele hit te horen. The Beach Boys and We've Got It Going On, dat gaan we ook proberen ook. Met Supertram en Goodbye Stranger.

0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.

0: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
1: 30 juli, een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
0: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
2: Full-color digitale druk.
0: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
1: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
4: Elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een onderneming zich stelt.
5: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspol via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.
6: Liefde voor Limburg. Ik ben Lotte van Wezemaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk fly en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie. FM.

zonder Radio FM gehaald met de dreadlocks van Bob Marley en Iron Lion Zion. Wat een uitdaging. Kings of Leon en Sex on Fire. The Kings en Waterloo Sunset. En de meneer met een pet over zijn hoofd, helemaal achter zijn vleugelpiano, is niemand minder dan Gilbert O'Sullivan. 1972. Matrimony.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Schlagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL zijn ook open elke zondag van 14:30 tot 17:00.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-Tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.

origineel van de Beatles, maar Bananarama deed het over in de zomer van 1989. Help, met andere woorden. Goed zo, de week hebben we weer helemaal achter ons, bijna toch wel halverwege. En we gaan weer achterlaten met de Les Humphreysingers en To My Father's House. Zo dadelijk, Bart van den Berg. Tot morgen.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Doe-het-zelf-coach.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: Ricky Martin met Maria uit 1997. En daarmee heet ik je van harte welkom. Dit is de midweekse aflevering van Plankgas, oftewel op woensdag. We zijn 22 juli en de dag na de nationale feestdag zijn we nog een beetje in een roes, dat wel. Maar goed, we gaan het zeker volhouden tot aan 7 uur.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Marta en de Muffins met Echo Beat hier bij FM Goud Limburg. Hey, ben je nu op dit ogenblik een beetje aan het vakantie vieren? Het zou wel kunnen dat je ook in het buitenland bent of buiten de provincie Limburg. En natuurlijk, dan kan je ons ook beluisteren via onze gratis app die je kan downloaden via je App Store of een of ander op je smartphone. Je installeert het allemaal gewoon. Het is allemaal gratis, echt waar. Wat heb je deze dagen nog helemaal gratis? Dat zijn wij natuurlijk. Goed, dan kan je de volgende hits ook beluisteren waar je ook bent. Nelly Furtado, Hoogle, ook Betty McLean en deze van de Bee Gees.

0: in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleeshal Hendricks. Deze maand filet kotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks. Vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleeshal Hendricks.
6: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.

Jazeker, Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Wie wil dat niet? Helemaal vrij in de lucht rondzweven. En wij zijn dan nu ook weer al toe aan geschiedenis op deze 22 juli. Dus luister even mee. In 2002, op deze 22e, een aardbeving met een kracht van 4,9 is er op de schaal van Richter. En die treft de provincie Limburg. En in 2023, op het Griekse eiland Rhodos, zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En dat wegens hevige bosbranden.

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

0: vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Pinopop 2026, het Tribute Festival op 8 en 9 augustus, Kristalpark Lommel, met optredens van Måneskin, The Doors, INXS, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
3: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
5: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
6: Bosrand, buiten gewoon genieten.
7: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
6: Bosrand, buitengewoon genieten.
7: You need this.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Eroeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
10: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
11: Boelehoef 3, een pelt.
12: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
13: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Quincy Jones, een groot producer, onder andere van Diana Ross en ook Michael Jackson, zit onder zijn vleugels, of zat eigenlijk, want hij overleed enkele jaren geleden. In No Corrida, dat hoorde je uit 1981. En daarmee zijn we nu deel 1 ontsprongen. Zometeen gaan we deel 2 aanvatten, net na nieuws en weer. En dit uur mogen we nog onder andere genieten van de Eagles met One of These Nights en deze van J. Vincent Edwards met Thanks. Tot zometeen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
0: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden. Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Je hebt goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: 1,5, wat het ook betekenen mag. Santana hoorde je, de Carlos, zoals gezegd. De gitaarvirtuoos, maar ook af en toe gezongen platen. En dat was er duidelijk eentje van. De zomer in je radio, welkom. Dit is Plankgas op deze woensdag. Met nu de Proclaimers.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Het zou ook best kunnen zijn dat je nu op kamp bent en dan ben je wat jonger, of je gaat mee als kookouder en je moet een briefje sturen naar de thuisfront. En daar hadden de Proclaimers het duidelijk ook wel een beetje een probleem mee met deze Letter from America. Dan een beetje verder weg natuurlijk. Ik zal meteen gaan we terug in de geschiedenis op deze 22 juli. Maar eerst nog deze van John Denver, onder andere.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken. Want alles wat je nodig hebt, is hier al.
0: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
1: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
4: Bosrand, bijten gewoon genieten.
5: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
4: Bosrand, buiten gewoon genieten.
5: You need this.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
10: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
12: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
13: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
14: Nee, neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Net hoor je de nieuwe single van Justin The Wild met Cheerio. En ook deze van de Kreuners die je daarnet hoorde met Ik Wil Je. Was als zeker een meezinger van je welste. Vandaag gaan we weer terug in de tijd op deze geschiedenislessen. Laat ik het zo maar noemen op deze 22 juli. Namelijk, we starten in 2011. In Noorwegen komen 77 mensen, vooral jongeren, om het leven. Als gevolg van twee aanslagen. Een bomaanslag in Oslo en een reeks beschietingen tijdens de jongerenkamp van de arbeiderspartij op het eiland Utøya. En in 2012 president Hugo Chavez van Venezuela roept zijn landgenoten op om vruchtensap te drinken in plaats van frisdrank, zoals Coca-Cola en Pepsi. Het drinken van druivensap van het merk Ovita, gefabriceerd door het overheidsbedrijf Corpo Zulia, is volgens Chavez heel goed voor het landsbelang. En voor de gezondheid ook waarschijnlijk.

meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.

0: moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: RMR Project.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
5: RMR Projects.
6: Maakt van ieder project een erezaak.
7: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: AANS reclameatelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
0: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

Earthways in the Crowd van Tom Petty met zijn Heartbreakers en daarvoor nog Alanis Morissette en Hands Clean. Wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Morgen donderdag zijn we er weer natuurlijk tussen 5 en 7 met alweer Plankgas. Blijf erbij en geniet zeker en vast van de volgende collega's. Tot morgen.

Baanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: In Te Senderlo, Ham, hebben de beschilderde keien van de actie Kei voor Autisme een vaste plek gekregen. De actie moest aandacht vragen voor een autismevriendelijke samenleving. Inwoners beschilderden massaal keien als symbool van steun. De stenen zijn nu te bewonderen aan de Hamse puzzelkast in de Gerhoevenstraat en aan de Hamse slang van Blijstiaatje in de Veldhovenstraat. In Ellicom is de jaarlijkse dorpsschieting geëindigd in een uitzonderlijk spannende finale. Door de invallende duisternis moest de wedstrijd uiteindelijk worden stopgezet. Jos Hendricks kroonde zich tot dorpsschutter van 2026 door als laatste zijn bulken af te schieten. Bij de jeugd ging de titel naar de 7-jarige Len Vlasaks. Volgens de organisatie was het een historische editie met veel deelnemers en een bijzonder hoog niveau. In Zelem namen 15 teams deel aan de tweede editie van de zeepkistenrace van de KSA van Zelem. Op het parcours verschenen opvallende creaties, waaronder een poopmobiel, een Ferrari en een wagen in kebabthema. De deelnemers trotseerden een bochtig parcours met verschillende hindernissen. De organisatie spreekt opnieuw van een geslaagde en sfeervolle editie.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets in

0: zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbre.be en volg ons op Facebook.
5: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
6: Festium Feestverhuurrij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De harrelspecialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
8: FM Goud, met de hits van nu.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Mollebeersel.
2: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Mollebeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
3: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
4: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
3: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
4: Wacht, echt?
3: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
1: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
5: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
6: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Zomerbaar os gelijk. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
7: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
8: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
7: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
9: JMB-matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
10: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
11: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd even koud.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

of Holland Day. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming. Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk. Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen. Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
3: RMR Project.
4: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Projects
4: maakt van ieder project een erezaak.
5: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.

De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
0: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
5: Bruisend Lommel.
6: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
7: Bruisendlommel.be.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

0: buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow. En een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband. En een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
0: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
6: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
7: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
8: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
9: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
10: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Pointé. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Ticket

stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.

0: Wevers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
1: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen. Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
3: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

0: Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
1: Vishandel Jos en Marion

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Doe-het-zelf-coach.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij Ixie Travel Staftours. ixietravel.be. Dat is ixietravel.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
3: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
4: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
3: Terwijl 's avonds de beste retro

0: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
3: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
5: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

ben Björn Verhoeven. Overal waar ik ga, zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maasmechelen. En ja, overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, ja, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

0: animatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de Molenfeesten.
2: Thuisverpleging Norsa Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
0: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Cor Haan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op corhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via corhaan.be.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
6: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
7: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
8: Joop Roens, Vlaams minister van Landbouw en Omgeving. Leefde voor Limburg, dat is voor mij de verbondenheid tussen de beide Limburgen.

0: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dus voor je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Samen genieten van de allermooiste liefdesliedjes. Welkom in de zachte zijde.

Het leven is een reis. Je bent onderweg. Soms weet je niet precies waar je heen gaat. Maar het is belangrijk om door te gaan. Onderweg van de Nederlandse popgroep afkomstig uit Effen, Breda, was een reflectief en hoopvol millenniumnummer over persoonlijke groei, keuzes maken en de reis van het leven. Dit is de zachte zijde. Ik neem je nog een uurtje mee op weg naar middernacht. Peter Thomas is op dit late uur je gastheer. Hey, hallo, van harte welkom. Liefde is als de hemel, maar je kunt haar alleen zien als je je volledig durft open te stellen. Show Me Heaven van Maria McKee uit 1990, bekend van de soundtrack van de film Days of Thunder met Tom Cruise, is een krachtig emotioneel nummer. Show Me Heaven gaat over de eerste intense fase van verliefdheid, jezelf kwetsbaar durven opstellen, het verlangen naar een liefde die alles overstijgt, het gevoel dat echte liefde je even een glimp van de hemel kan laten ervaren.

0: Dit wordt een emotioneel duet over een relatie die ooit heel bijzonder was, maar langzaam uit elkaar is gegroeid. Het lied gaat over de pijnlijke vraag of een liefde die 1 op 1 miljoen leek nog een tweede kans verdient. Doordat Meteor en Babette het samen zingen, hoor je twee perspectieven. Het voelt alsof twee geliefden met elkaar in gesprek zijn. Geen van beiden geeft de ander volledig de schuld. Ze delen vooraf verdriet en twijfel. En dat maakt het nummer herkenbaar voor veel mensen die een relatie zagen veranderen zonder één duidelijke oorzaak.
1: Wij waren de belofte, twijfelden geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
0: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
3: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspol via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.
4: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

rechtstreeks naar te vragen, bedenkt ze een test. Ze schrijft hem anonieme verleidelijke liefdesbrieven, zogenaamd van een mysterieuze vrouw die zichzelf Babushka noemt. Ze wil ontdekken of haar man trouw blijft of voor de verleiding zal vallen. Tot haar schrik reageert hij enthousiast op de brieven en wil hij de onbekende vrouw ontmoeten. Wanneer de vrouw uiteindelijk verschijnt om hem te confronteren, verwacht hij een jonge, mysterieuze verleidster. In plaats daarvan staat zijn eigen vrouw voor hem. De test heeft juist bevestigd waar zij bang voor was. Haar vertrouwen heeft de relatie beschadigd. Het woord babushka is Russisch en betekent grootmoeder of een oudere vrouw. In het lied van Kate Bush is babushka geen grootmoeder, maar een alter ego, een denkbeeldige, verleidelijke versie van de vrouw zelf.

0: Zin in een vakantie waar muziek, gezelligheid en ontspanning centraal staan? Reis op 30 oktober mee naar Loret de Mar en beleef een onvergetelijke vakantie met Salim Segers en tal van gastartiesten. Tijdens de reis geniet je van sfeervolle optredens, een amazing festival en leuke excursies. Boek nu en maak bovendien kans op 2 VIP-tickets voor Schlagerhoed in Lommel. En er is nog meer goed nieuws. Op maandag 27 juli maak je via de Facebookpagina van FM Goud nog een kans op 2 extra VIP-tickets. Ontdek alle info en boek vandaag nog bij XE Travel Staftours. XETravel.be. Dat is ixetravel.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswagen in de richting Bob System uit Zweden.
3: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
4: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
3: Terwijl 's avonds de beste rit.

0: ZFM Goud, feest mee!
1: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
2: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
1: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
2: Wacht, echt?
1: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
3: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
4: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
5: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
9: Attention!
10: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
11: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Samen genieten van de allermooiste liefdesliedjes. Welkom in de zachte zijde.

Chris Rea vertelde dat hij het nummer schreef op een regenachtige avond in een hotelkamer in Düsseldorf, toen hij hevige heimwee had naar zijn eigen dochter, Josephine. Mooi, nietwaar? Voor vanavond ben ik er bijna helemaal klaar mee. Als afscheid krijg je nog één muzikale nightcap, een nummer van Marco Borsato. Geluk hangt niet alleen af van wat je bezit of meemaakt, maar vooral van hoe je naar het leven kijkt. De kern van het Nederlandse lied zit in het refrein. Luister maar eens. Hoe mooi kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt. En daarmee wordt bedoeld dat twee mensen dezelfde omstandigheden kunnen meemaken, maar die totaal verschillend kunnen ervaren. Je beleving van de werkelijkheid wordt sterk beïnvloed door je eigen houding en verwachtingen. Mooi is een optimistisch nummertje dat zegt: het leven is niet altijd perfect, maar de schoonheid ervan hangt voor een groot deel af van hoe je er naar kijkt. Wie kan genieten van wat er is, voelt zich rijker en gelukkiger. Niet waar, Marco Borsato? En daarna is het de hoogste tijd om schaapjes te tellen. Enfin, voor alle nachtwerkers vertel ik nog, meteen na 0 uur vertrekt onze FM Goud Limburg-trein met non-stop muziek. Erg fijn dat je voor het inslapen nog naar ons FM Goud Limburg luisterde. En nog dit, om 7 uur morgen vroeg hoor je Michel met het ochtendprogramma Early Birds. Tot morgen.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Doe-het-zelf-coach.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Haanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Haanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Haanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyhaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Haanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Leuven. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Even Limburgs als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie u ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

voor Limburg, trouwens mijn naam is Herman Verbrugge, liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.